0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Hallo? Ja. Oh, ja? Oh, you want to know

0: gekend.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: over zee liep. Omdat hij had leren houden van de golven en de branding.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

with a wink of her eye.

ik echt verbonden zijn. En ik denk bij mezelf, waarom niet?

0: Slos.
1: RTV Slos.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Desi Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
2: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
4: Ik ben Karen.
5: Ik ben Christel.
6: Ik ben Kathleen.
7: Voor altijd jullie K3.
2: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
8: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
4: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
2: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
2: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
2: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Toen, de hits van toen en nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Hello.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Papa! Ik ben heel even weg.
5: Dit kan zo niet langer.
6: Het is tijd voor... Geert en Marieke, we gaan beginnen.
7: Was ik zo aan toe?
5: Anders wij wel.
8: Het is zomer.
9: Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Het is weer zondag. Goedemorgen allemaal en goedemorgen Marieke.
1: Een hele goede morgen, pap. Hoe gaat het ermee?
0: Ja, lekker hoor.
1: Ja?
0: Het is week 24.
1: Week 24 alweer?
0: Time flies when you have lekkere muziek. Jawel. En hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat weer wat beter. Ik had er wat minder week, moet ik eerlijk zeggen. Ik was niet fit.
0: Oh. Dus dan kunnen we elkaar wel een beetje de hand geven.
1: Ja, heb ik eigenlijk wel 3-4 dagen mee gezeten. Uiteindelijk heb ik toch weer gewerkt. En we hadden ook de musical van de school, de basisschool. Ja. Waarbij mijn jongens en mijn neefjes allemaal hele leuke rollen hadden. En het ontzettend goed hebben gedaan.
0: Ja, die hadden de hoofdrol, alle twee.
1: Ja, Duco en Kjeld hadden echt gewoon een hoofdrol. Ja. Dus het was
0: artiesten,
1: ontzettend leuk.
0: Artiesten, net zo moeder, hè?
1: Ja. Dat vinden ze gelukkig niet eng. Ze vinden het hartstikke leuk om te doen. En ze stralen ook echt op dat podium. Dus dat geeft al veel trots.
2: Moeder, hoor.
1: Ja. Ik ben heel trots op ze.
0: Mooi. En de musical is gelukt.
1: Ja, die was geslaagd.
0: Ja, hele zaal vol.
1: Ja, zeker.
0: Tuurlijk,
1: ja. En hoe was jouw week?
0: Ja, nou, rustig. Ik was ook een beetje in de lappenmand, maar dat is ook weer over. Voor de rest, ja, veel regen. Het leek wel eventjes herfst. En daarna was het weer volop zon. En voor de rest, gewoon een rustige week.
1: Nou, dat is ook een...
0: Niet zoveel, een beetje in de tuin en een beetje hier en een beetje daar. Dat was het eigenlijk.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Ja, lekker hoor.
0: Nou, zullen we dan maar rock and roll doen?
1: Ja, een hele leuke hebben we.
0: In verband met de avondvierdaagse.
1: Ja, gooi er maar in.
0: Oh nee, dat moet... ik vergeet iedere keer dat ik nog een cd-speler heb en dat ik dan op die blauwe knop moet. Sjoekelie, hoepel!

0: origineel van Jasperina de Jong. Maar ja, als hij daar moet wandelen, dan doe je er een uur over.
1: Nou, dat zijn we er over een week nog niet.
0: Deze ben je er zo voorbij natuurlijk.
1: Ja, wat
0: Sugar Lee Hooper, al lang niet meer onder ons. Maar gelukkig, zulke aardige muziek. Het is weer bijna zover dat iedereen van die oude liedjes zingt. Dat
1: ja,
0: denk ik dan.
1: Maar dat, ja, dat is waar. Niet,
0: natuurlijk, zoals dit.
1: Ja, dat wordt zeker nog wel gezongen, hoor. Is dit meneer Ribbens?
0: Jawel, klein stukje. Potje vet, al in de ijskast gezet. Maar aanstaande maandag, dan is het zover en gaat iedereen gewoon weer van start met de avondvierdaagse.
1: Absoluut.
0: En ik heb eventjes het weerbericht bekeken.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Nou, gelukkig.
0: En een maandag eventjes de poncho aan en dan...
1: Nou kijk, het is alweer de 71ste versie van de avondvierdaagse in Steenwijk. Dit jaar van 8 tot en met 11 juni. En de organisatie heeft alles zo goed als rond, zegt voorzitter Albert Gaal. Nou, gelukkig, want het schiet al heel erg op. Er kan dit jaar gekozen worden tussen de afstanden van 5 of 10 kilometer. Ze zijn gestopt met de 15 kilometer. Daar was de laatste jaren te weinig animo voor.
0: Oh.
1: Nou, ze hebben natuurlijk wel heel veel vrijwilligers nodig. Ja. En als er dan maar 3 lopers zijn... Dat is natuurlijk zonde. Want aan helpende handen hebben ze nog wel eens gebrek, staat hier in het avondvierdaagse krantje. Wat ze dan een hele goede oplossing hebben bedacht, is dat ze leerlingen van de RSG in de Ekeringen, die doen dat in de vorm van maatschappelijke stage, gaan ze dus die hele week helpen bij de avondvierdaagse.
0: Oké. Okay.
1: Goed opgelost.
0: Ja.
1: Nou, wat er dan wel heel leuk is, wat er dan in het avondvierdaagse krantje staat, is natuurlijk elke route van elke avond. Maar ook de mooie omlijsting die elke avond vormgeeft, vooral muzikaal. Er wordt natuurlijk gelopen door de prachtige omgeving van Steenwijk en omliggende kernen. En de muzikale omlijsting klinkt ook dit jaar als een klok, staat hier. Nou, dit is wel een beetje lullig, hoor, want er staat... op de maandagavond staat er alleen een draaiorgel, Grote Dorus. Op de maandagavond gaan de mensen na het lopen vaak snel naar huis. En kun je geen duur korps laten komen op de markt. Ik hoop niet dat die beste man dit hoort, want dat is dan heel zielig.
0: Maar verderop in dit programma besteden wij aandacht aan een draaiorgel.
1: Ik moet maandag werken. Nou, misschien dat ik wel naar Dorus toe ga, want ik vind het heel sneu. Maar goed, daarna, want ze pakken wel groot uit, hoor. Alle dagen daarna, dinsdag is er traditiegetrouw het Vollenhoofs Fanfare te gast in Steenwijk. Woensdag is er slagwerkgroep Crescendo en Concordia uit het Groningse Zevenhuizen helemaal. Op donderdag de slotavond, nou let op. Op de route speelt dan Top Onna en een draaiorgel De Parel uit Meppel. De showband en het jachthoornkorps uit Urk. En ook de jeugdband van Urk. En het kampertrompetterkorps is aanwezig. En dan ook nog een dweilorkest, de Sender Striekers. Sunrise.

0: Heart Breaks Every Rule for You. Still Crazy heette het. En dat was Lourdes Ekerro. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal.
1: Lekker lounge, hè, met zo'n saxofoon. Vind ik al zo heerlijk.
0: Heerlijk. Hij begon alweer je beroerd met.
1: Nou, maakt helemaal niet uit. Hey, ik wou even naar de Kuinderen.
0: Oh.
1: Ja, want op zaterdag 11 juli organiseert de Kuinderse Activiteitenstichting een bierfestival in het Kuinderbos. Bij de Burcht van Kuinderen, zeg jou dat wat?
0: Nee, een bierfestival?
1: Ja, nou, dat zegt me natuurlijk wel wat. Maar ik dacht misschien de Burcht van Kuinderen, dat is vast iets bekend daar. De opbrengst van het festival is bestemd voor een groot plan om diezelfde de Burcht van Kuinderen te visualiseren voor bewoners en toeristen in het gebied. Nou, daarvoor is natuurlijk een Leader subsidie aangevraagd en hebben ze ook toegewezen gekregen. Maar 50.000 euro zal via de crowdfunding bijeengebracht moeten worden.
0: Hoeveel?
1: 50.000 euro.
0: Zo.
1: Ja, om het plan kostendekkend te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan moet je gewoon een bierfestival organiseren. Ja. Dat is wel heel slim.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe kom je nou snel aan geld? Nou, dat is heel goed bedacht. Nou, wat gebeurt er dan zoal? Op 11 juli presenteren 6 brouwers elk minimaal 4 bieren op het veld bij de Burcht. Er is ook een wijn- en een frisbar voor degene die geen bierliefhebber is. Dat is dan wel weer heel fijn. Maar het unieke project wil toch wel, die willen ze toch wel echt steunen. De band Missing Tyrone die zorgt voor de gezellige muziek. Dus er wordt ook nog gewoon een gezellige feestje wordt er eigenlijk
0: wel
1: gemaakt.
0: Ik ken wel een paar van die gasten hier in de buurt. Nou, dan heb je geen crowdfunding meer nodig.
1: Nee, ik wou net zeggen, als we dat eventjes aan hun vertellen, dan zijn ze zo klaar met dat bedrag. Nou, het festival begint om 3 uur en sluit om 9 uur. Ik zou gewoon, heb je zin in het bierfestival? Heb je zin in een lekker apart biertje? Kom zaterdag 11 juli naar de Kuinderen.
0: Hebben ze nog iemand nodig achter de bar?
1: Dat staat er niet bij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar dat doe jij toch altijd?
1: Oh ja, dat doe ik vaak. Ja.
0: Okay.
1: Achter de bar. Ja.
0: Nou, vrolijke,
1: heb je daar een liedje van?
0: Ja, vrolijke plaat heb ik. Tenminste, als u
1: het doet. Als hij het doet, doet hij vandaag
0: nee,
1: niks, mensen. Het is een puinhoop.
0: Ik heb het over de barvrouw.
1: Oh, dat liedje ken ik.

0: Jij bent toch een barvrouw, dat zei ik zojuist. Maar dat klopt nog wel. Op het feest van de Isveen.
1: Jazeker ben ik dan een barvrouw.
0: Maar er is nog een andere uitvoering van de barvrouw.
1: Ja, die zal ik, dat zal ik volgende week al even mijn keuze van doen.
0: Gaan we doen.
1: Die is ook heel gezellig.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik, hè?
0: Ja.
1: Hé, hey, we gaan naar onze vinylplaat, toch?
0: Ja, ik heb weer wat vinyl uitgezocht uit 1979.
1: Heel goed. Ja, ik heb het even opgezocht. Ik zie hier staan... It's a song by a German Euro Disco Band. Mm-hmm. Ik heb nooit geweten dat dit een Duitse band was.
0: Ja.
1: Nou, ik leer elke week weer in dit programma. Ik dacht echt niet... dat had ik nooit bedacht, dat uit Duitsland zou komen. Over welke band hebben we dan? We hebben het over Boney M.
0: Ja, die zanger van Boney M, die zong helemaal niet echt...
1: Die playbackte?
0: Ja, dat werd ingezongen voor hem.
1: Oh ja?
0: Maar het ging hem wel goed af, maar die weer dan hits hadden ze.
1: Ja, zeker. Nou, en naar een van die grote hits gaan we nu gezellig luisteren. Hooray, it's a holly holiday.
0: Bijna voor iedereen.
1: Ja.
0: Sommigen zijn al op vakantie, sommigen hebben hem al lang besproken.

0: Ik hoorde dat iedereen niet bezuinigt op vakantie.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, want het
1: dat kan ook niet, anders kun je niet op vakantie.
0: Nee, maar ik bedoel, maar het wordt allemaal duurder. En je zou kunnen denken van, ik bezuinig hierop, ik bezuinig daarop. Maar het was een landelijk onderzoek geweest. Niemand bezuinigt op zijn vakantie.
1: Nee, nou, dat snap ik ook wel een beetje. Want je bent toch wel toe en je wil graag op vakantie.
0: Ja.
1: Maar het is echt niet meer te betalen, helemaal niet als je kleine kinderen hebt. En je bent aan de bouwvak en de vakantieperiode gebonden.
0: Nee, dat is alles drie keer zo duur.
1: Nou.
0: Dat scheelt meer dan de helft op een... Op een huisje of op een camping? Of...
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Die mensen moeten ook wat verdienen natuurlijk.
1: Dat is absoluut waar. Nou ja, ga je nou toch niet op vakantie en woon je in Steenwijk... dan heb ik nu wel een heel leuk bericht voor je. Want de vestingfeesten Steenwijk, die komen er weer aan. Het duurt natuurlijk nog wel even, maar ik denk, er zit een leuk programma bij. Ik denk, misschien kan je het in je agenda zetten. Dus ik ga het vast benoemen, want het programma is bekend. De vestingfeesten, dat begint op zaterdag 11 juli.
0: Dan pas?
1: Ja.
0: Kijk, met de veranderingen van het weer en zo.
1: Ja.
0: Want dat het veel eerder zomer is dan dat het lijkt. Zou dat ook wel eerder kunnen beginnen, toch?
1: Nee, maar het begint natuurlijk meestal met de vakantieperiode. Ze passen zich daar natuurlijk een beetje op aan met noordelijke vakantieperiode.
0: Oké.
1: Okay. Nou, in ieder geval, zaterdag 11 juli, dan begint het met het Ontzetfestival. Vanaf 10:30 verandert de historische binnenstad in een levendig 16e eeuws decor en een stapje terug in de tijd van Johan van de Kornpunt en het Steenwijks ontzet.
0: Dus.
1: Op woensdag 15 juli is het Steenwijk Goes Ibiza. Nou, dat is altijd wel gezellig. Hopelijk op een beetje mooi weer. Daar hebben ze altijd een leuke artiest bij. Gezellige muziek. Is er van alles te doen in de stad. Elke woensdag is er natuurlijk een braderie. Hè? Dat is er altijd bij. Nou, dus daar trek je zomers outfit aan. En kom volop drankjes en gezelligheid op de markt. Dus dat komt helemaal goed. Dan hebben we van 22 tot en met 26 juli de Passa Malam. Die is natuurlijk ook weer, zoals elk jaar.
0: En lekker.
1: Een grote publiekstrekker. En ontzettend lekker, absoluut. Dat is dan tot en met 26 juli. Dat is zondag. En dan is het ook tevens koopzondag. Dan hebben we 5 augustus, Circus Festival. Verandert de markt in een mooi, groot, acrobatiek en muziekvol circus. Woensdag 12 augustus, Fun for Kids. Nou, daar kan je echt alles doen. Het is één groot speelparadijs voor kinderen op de markt dan. En woensdag 19 augustus, dan hebben ze iets nieuws op programma. En dat heet Brommers Kieken.
0: Hè?
1: De markt in Steenwijk.
0: Ik ga.
1: Ja. Ja, dat dacht ik. Maar ik denk dat het een ander soort brommerskieking is, pap.
0: Vertel.
1: Want de markt in Steenwijk verandert in een waar paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Gezellige muziek. En nou ja, wat kom je dan onder andere tegen? Staat hier. 25 jaar oud, minimaal moeten de voertuigen zijn. Kreidler, Vespa, Poeg en Ducati. Je ziet ze allemaal.
0: Ik had vroeger zo'n Poeg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, die kom je daar waarschijnlijk tegen. En dan donderdag 20 augustus, de Nacht van Steenwijk. Daar is nog niet een... daar is wel een line-up van bekend. Jannes komt, de Guus Meeuwis Tribute Band. En Robert Pater en de Empire Cover Band komt ook.
0: Oké, muziek is afgelopen naar jouw bericht.
1: Dan stop ik ook.
0: Prima.
1: Ja.
0: De band die is al in 1984 opgericht. Zusters, denk ik. Ja, onder andere Monique Kleeman. Zeg je dat iets?
1: Ja, van Lois Lane.
0: Juist, ze hebben de nieuwe.
1: Oh,
0: en
1: mooi.
0: En elke keer wanneer die een nieuwe single hebben, dan zeg ik van wauw. Take a Million, zo heet het. Lois.

0: heb ik te veel gezegd. Wat een geweldige hit, of
1: ja,
0: niet?
1: Fantastisch.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ja. Volgens mij moet dat zo de top 40 gaan binnen wandelen. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Beide zenders op de DAB tegenwoordig. En daar kunt u nu gaan luisteren naar Roos. En die zegt...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Altijd al gezien vanochtend natuurlijk, die regen. Maar helaas, dat houden we niet. Tje, wat zeg je nou, helaas?
1: De regen houden we niet.
0: Vader genoeg. Een hele regenmeter zit vol.
1: Ja, ik wou zeggen, dat hoeft ook niet.
0: En de maïs schiet de grond uit.
1: Het gras staat tot je knieën.
0: Vanmiddag wordt het droger met geleidelijk zon. Met een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 21. Vanavond, vanavond en nacht droog, opklarend weer. Graad of 14. Maandag wisselend bewolkt met wat zon. Af en toe een klein buitje dus. Wanneer je mee zou gaan lopen met de avondvierdaagse, neem zo'n regending mee. Wat heeft tegenwoordig
1: een poncho?
0: Een poncho heet dat?
1: Ja, of een regenjas.
0: Ook zo'n plastic ding wat je...
1: Dat is een poncho.
0: Heet dat een poncho?
1: Ja hoor, ja.
0: Oh.
1: Nou, wat dacht jij dan? Een plastic zak?
0: Ja, nee, ik heb een poncho iets uit een heel ander land komt en zo. Maar...
1: Nee, dit is gewoon zo'n plastic ding wat je aandoet als
0: Oké, dinsdag kun je hem ook meenemen. Misschien ook dan een klein buitje, maar de zon laat zich ook zien. Woensdag en donderdag hebben wij te maken met regen en onweer. Ik zei toch in het begin van het programma dat ze hartstikke leuk weer hadden, maar hou die poncho bij de hand.
1: Ja, ik heb het in de gaten. Ja, dat is wel weer jammer natuurlijk. Ja,
0: woensdag helemaal... niet zo leuk, want dan is het maar een graad of 17. Dus
1: als het donderdag maar droog is, met die avondvierdaagse.
0: Ik heb de donderdag er niet bij staan, volgens mij.
1: Nee, ik zie het.
0: Zover gaat het niet, maar...
1: Houden hoop.
0: Ik denk toch dat wel gewoon gaat meevallen. Zo na het weerbericht doen wij altijd een plaat uit de regio. Dat komt iets verder dan onze regio. Die komt met een zachte G, dus die komt uit...
1: Die komt uit Limburg.
0: Jawel.

0: Sorry.
1: Die stoppen er ook zo abrupt mee, die Limburgers.
0: Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkerman. Nee, ik zat te zoeken naar zo'n muziekje voor een van die berichten die je nu hebt. Maar laten we dat maar niet doen. Ik denk, ja, het gaat.
1: Nee, dat zit ook ergens in de decembermap waarschijnlijk. Juist, dat ga je nou niet vinden.
0: Een beetje kort nieuws dan.
1: Ja, ik heb drie kleine korte berichtjes. We beginnen met de IJsclub. Want de Steenwerker IJsclub die wil graag verhuizen. En die heeft een compleet nieuw plan gelanceerd voor een nieuwe ijsbaan. En het mooiste van die nieuwe ijsbaan moet dan worden dat ze een betonnen ondergrond gaan krijgen.
0: Ja, dat er een paar centimeter water op komt.
1: Ja, en dat ze dus na één goede nachtvorst waarschijnlijk al kunnen schaatsen.
0: Zou mooi zijn voor Steenwijk.
1: Dat hoop ik wel, want nu duurt het veel te lang en kan er bijna niet meer geschaatst worden. En dat is zonde, want... Nee. Hele generaties kinderen die worden nu opgevoed zonder schaatsen.
0: Juist.
1: Dus dat is helemaal niet leuk. En dat moet toch wel een beetje in deze... In Overijssel moet je wel kunnen leren schaatsen.
0: En daar ben je gewoon op tuk.
1: Absoluut, dat zou mooi zijn, ja. Nou, dan gaan we nog even naar Ossenzijl. Want de gemeente Steenwerker Land die wil akkoord gaan met een provinciale plan voor de aanleg van een nieuw natuurgebied bij Ossenzijl. Maar wel onder een aantal harde eisen. Zo moet bijvoorbeeld het nieuwe moeras niet groter worden dan 74 hectare. En moet de provincie voldoende rekening houden met het toekomstperspectief voor alle boeren. Dus ja, dat zijn wel harde grenzen voor een nieuw natuurreservaat. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat er zulke harde grenzen aan zitten. Maar dat zal wel moeten tegenwoordig.
0: Maar uitstekend dat het erbij staat voor die boeren.
1: Jazeker, absoluut, absoluut. Nou, ik hoop dat het plan gauw kan doorgaan. En dan nog een laatst berichtje uit Giethoorn. De ouderenzorg in Giethoorn die zal komende jaren flink veranderen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land van Wooncentrum Zonnewiede, die werkt aan een toekomstplan waarbij zorg aan huis een grotere rol moet gaan spelen.
0: Want we vergrijzen met z'n allen natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is een hele goeie hoor. Ze willen toe naar een toekomstbestendige zorg aan huis. Nou, ik denk dat dat een heel goed plan is voor de toekomst.
0: Oké, tot zover het nieuws.
1: Tot zover het korte nieuws.
0: Ik hoorde van de week een plaat. Ik denk een beetje te rustig voor dit programma. Maar hij is zo mooi.
1: Dat kan altijd. Nieuwe raccoon. Prachtig.
0: Samen met Feyla. En het heet Daffodils.

0: Raccoon en Vela. Het verhaal over daffodils. Je weet er wat daffodils zijn? Of,
1: Nou, nu wel. Daar hebben we het natuurlijk net even over gehad. Maar ja, je wordt op een ochtend wakker en je denkt, ik ga een liedje schrijven over een narcis.
0: Hij is bijna, nee, eigenlijk helemaal al uitgebloeid, de daffodil. Dus ja.
1: Nou, ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Ja?
1: Mooi, zeker.
0: Doe hem zo volgende week nog een keer. Hoor.
1: Ja, dat is prima. Ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik deed de vorige keer een gouden ouwe in, zo halverwege.
1: Ja.
0: Zullen we dat nog een keer doen?
1: Ja.
0: Hugh Brown, Picture of You.

0: Nou, die kunnen we er best even inhouden. Dat vind ik wel gezellig.
1: Klein stukje James Last op klompen. Ken je dat, dit? Zo heette de LP.
0: Oh, nee, dat zegt me nou weer niks.
1: Nou, die had 100 jaar terug iedereen gewoon in huis. Ik weet nog dat mijn vader hem kocht op zijn toen al stereo-installatie. En dat stond iedere dag keihard aan. En ook mijn schoonvader. Ja. Had iedereen die LP.
0: Wat leuk. Nou, ik heb ook iets heel leuks uitgekozen. Of gaan we daar nog niet naartoe?
1: Ja, het is nog zo. Ja. Maar...
0: Heb je de jingle klaarstaan?
1: Sorry, verkeerde muziekje dan, hè?
0: Ja, ik had misschien even iets eerder moeten aankondigen.
1: Nee,
0: dat we daar
1: maar hij mag wel gewoon, hoor.
2: De keuze van Marieke.
0: Ja, leuk. Ik heb... Hoe kwamen we hier ook alweer op van de week? Oh ja, van de week kreeg ik een foto van jou doorgestuurd uit 1840 of zo. Zo leek het in ieder geval. Dat ik bij een draaiorgel stond.
1: Toen gingen wij nog wel eens met z'n beiden uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat moeten we nodig weer doen.
1: Ja.
0: Maar ik ben stiekem wel fan. En als je een beetje goed naar dit programma luistert al een tijdje... dan weet je dat, van draaiorgels. Ik vind draaiorgels gewoon gezellig.
1: Maandag naar Steenwijk.
0: Ik ga maandag naar Doris, want die staat waarschijnlijk eens eentje in de markt. Met mij. Want... En toen dacht ik, er is een heel leuk nummer over een orgelman.
1: Oh.
0: En ik denk, die gaan we er weer even ingooien. Uit 2012 gaan we luisteren naar Helemaal Hollands met de Orgelman. Hey.

0: Hebben we nogal eens een paar keer gehad dat wij zo'n orgel tegenkwamen. Ik herinner me nog een keer in Zwolle.
1: Ja.
0: Dat we een hele tijd stonden te kijken bij zo'n orgel. En vorig jaar, je zei 100 jaar geleden.
1: Ja, dat is iets te lang geleden. Ja, dat moeten we nodig doen. Je kan ook, ik wou zeggen, dan ga je mee maandag. Maar ik moet maandag eigenlijk werken. Ja. Dus we kunnen niet samen dan.
0: Nee, nou, dan stellen we dat uit tot een andere keer.
1: Tot een ander orgelmoment.
0: Oké, tijd voor...
2: De artiest van de maand.
1: Zijn we daar alweer?
0: Ja, weet je wie dat is?
1: Ja, je hebt het vorige week gezegd. En ik weet nog dat ik heb gezegd, ik ga ze even opzoeken.
0: Oh, heb je dat ook gedaan?
1: Nee, nou. Dat heb ik niet gedaan.
0: Zal ik hem maar gewoon draaien?
1: Ja,
0: dan?
1: Doe maar gewoon.
0: Long Tall Ernie en de Shakers. Wie zei dat? Anja, mijn zus, die zei van, hebben die wel zoveel hits? Nou, ik weet niet of we dat halen. Ze hebben wel een heleboel, hoe zeg je dat, hele mooie hits. Maar er zijn er ook een paar verschrikkelijk onbekend. Maar deze kent iedereen.

0: duurt veel te lang, ding. Het programma zit erop, dus wij nemen de afscheid. En ik zeg Marieke graag tot volgende week.
1: Ja, heel graag, gezellig. Tot volgende week.
0: Je kind verloopt wel mee, hè, met de avond.
1: Natuurlijk, ja, ja. Wij ook.
0: Okay. Hey, fijne week gewenst.
1: Tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Goed genoeg, goed genoeg, goed genoeg voor

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

sta ik daar met mijn broertje in een of ander Brabants café. Een beetje tegen de bar te hangen. Er komt er zo'n blije Brabant aan me. Heb jij misschien mijn pie gezien? Ik wil je wel even helpen zoeken, of niet, Henkie? Hey, zoek je mee?

Heb jij dat bier gezien? Ik had er een stuk of 10. Of heb je die misschien al opgezopen?

0: Ja, mijn patas zijn van Python. Loop een beetje rond, ik zie je. Ik zie je staan, jij kijkt me aan. Ik kijk naar Oliver People.
1: Oliver People, hoe ze mij wilt komen pleasen. Ik kan er wel van genieten.
2: Nee, nee.
1: Ja, mijn shorty blij met teasen. Weet niet tussen wie ik...

Hij gaat al zo lang niet weg. Je verwondert, je verbaast me. Alles wat ik doe of zeg, dat ontvang jij met je handen open. Knijp me net niet fijn. Al mijn zorgen, al mijn angsten, mijn geluk, mijn chagrijn.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: uw informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pasar Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circusfestival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken geheel nieuw, op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingfeer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.steenwijkvestingstad.nl.

Kamers met aandacht gezocht voor jongeren. Alle gemeenten van de regio IJsselvecht doen mee vanaf 2026. De pilot Kamers met aandacht, die de afgelopen 2 jaar in Steenwijken, Landswolle, Dalfsen en Zwarte Waterland draaide, heeft een positieve resultaat opgeleverd. Tijdens de proefperiode zijn 12 jongeren, waarvan 2 in Steenwijkerland, met succes op een kamer van aandacht gaan wonen. Wethouder Trein Jongman hierover. Het initiatief is bedoeld om jongeren die dat nodig hebben nog net dat steuntje in de rug te geven, voordat ze de stap maken naar volledige zelfstandigheid. Vanaf 2026 doen alle 8 gemeenten in de regio IJsselvecht dus mee aan dit initiatief. De organisatie Kamers met Aandacht biedt tijdelijke woonoplossingen voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en ook niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht zoekt samen met de gemeente en zorgaanbieders kamers bij gewone mensen die een kamer over hebben. Hierover zegt wethouder Steenwijkerland Trein Jongman: iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Denk aan bijvoorbeeld een zolderkamer bij een gezin, een studentenkamer, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Kamers met Aandacht wordt gekoppeld. Jongeren komen zo aan mensen die een kamer over hebben en biedt een andere ondersteuning bij het opstellen van een tijdelijk huurcontract. Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op de website van www.kamersmetaandacht.nl of contact opnemen met info@kamersmetaandacht.nl of ook bellen met 06 11 13 46 5.

Er is gestart met werkzaamheden bij het Beurlakker Weide vanaf 1 juni. Het herstel namelijk van een damconstructie. De dam maakt deel uit van een bassin, een vooroever voor de opslag van bodemmateriaal uit de wieden. Herstel is noodzakelijk omdat een deel van de damconstructie is verzwakt, waardoor het risico bestaat dat opgeslagen bodemmateriaal wegstroomt naar de omgeving. De werkzaamheden in opdracht van de provincie Overijssel vinden plaats tijdens het varen- en recreatieseizoen en duren tot september 2026. Het bassin ligt naast het eiland van het voormalige dorp Beurlakke. Rondom het bassin is een dam aangelegd met behulp van zogenoemde geotubes. Dit is een lange buis van waterdoorlatend doek die gevuld is met bodemmateriaal en die ook werkt als waterkering. Uit inspecties blijkt dat een deel van deze geotube is beschadigd en langzaam leegloopt. Daarom is een deel van de dam onder water verdwenen. Om te voorkomen dat het bodemmateriaal helemaal wegloopt, wordt dus het versterken en herstellen van de dam in

De Herenboeren Meppel en Steenwijk heeft een nieuwe naam. Herenboeren op Kolderland. En deze naam is gekozen in overleg met de samenwerkingspartner van de organisatie. Heel toepasselijk ook voor de plek trouwens waar de coöperatie vanaf volgende week echt actief van start zal gaan. Kolderveen nummer 16 in Nijveen. De afgelopen periode hebben bestuur en leden veel werk verzet om tot de realisatie van een gezamenlijk bedrijf te komen. De enthousiaste coöperatieleden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kassen om daar hun eigen groente te gaan verbouwen. Er werd al het startschot gegeven onlangs met een allereerste ledenvergadering. En dit feestelijke moment is natuurlijk ook gevierd met gebak. Er is nog ruimte trouwens voor meer leden. Wie meer belangstelling heeft en welkom wil zijn bij de informatiebijeenkomst, die is op 9 juni. Je kunt meteen ook een rondleiding krijgen op de boerderij. En dat gebeurt namelijk op 13 juni, Kolderveen nummer 16 dus in Nijveen. Aanmelden kan via de website meppel.herenboeren.nl. Hier is ook de agenda te vinden met rondleidingen, informatiebijeenkomsten enzovoort, die de komende periode georganiseerd gaan worden.

Een steenwijkerwolf gezin komt in actie voor Because We Carry en zamelt gevulde kinderrugzakjes in voor kinderen in de noodopvang. Dit steenwijkerwolfse gezin zet de schouders onder de landelijke inzamelactie van Because We Carry voor kinderen op de vluchten in de noodopvang. Tot en met 18 juni kunnen met liefde gevulde kinderrugzakjes worden ingeleverd in Steenwijkerwold. Dit keer wordt door 200 inzamelaars door het hele land rugzakjes vol fijn speelgoed ingezameld. Voor 7000 kinderen bijvoorbeeld uit de noodopvang die geen plek kunnen krijgen om op te groeien. En we hopen op die manier, zo zegt de organisatie, meer kinderen op de vlucht en in kwetsbare situaties in Nederland te kunnen helpen met een toffe, mooie, gevulde rugzak, omdat ieder kind recht heeft op spelen, ontdekken en leren. Wat wordt gezocht? Stevige rugzakjes met twee brede banden, geen gymtas het liefst. Nieuw of mooi tweedehands, altijd heel schoon en fris. En voor de rest de inhoud per tas van maximaal 2 kilo. 5 à 7 leuke of leerzame speeltjes, schrijfartikelen en andere kleine cadeautjes en maximaal 1 knuffel, maar dan wel schoon, heel en mooi. Elk rugzakje krijgt een kaartje met de leeftijdscategorie 2 tot 9 jaar of 10 tot 17 jaar. En natuurlijk ook aangemerkt als jongen of meisje. Kan ingeleverd worden op de volgende manier. Je kunt even kijken voor het inleveradres in de buurt, dus ook in Steenwijkerwold, op becausewecarry.org/helpen/acties en inzamelen.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gietense gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Rieke Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waai kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Een feestelijk concert rondom de 15e editie van het Hang Uut Festival in Wapselveen. Op zondag 14 juni om 2 uur 's middags, dan vindt in de Nederlandse Vorm de Kerk van Wapselveen een concert plaats, met als afsluiting dus van die 3 dagen Hang Uut, het festival wat dan daar gehouden wordt. Hier presenteren lokale, nationale en internationale muzikanten een boeiend programma waarbij de handpan, de handpan, centraal staat. Joost mag weten hoe je het uitspreekt, maar je moet toch wat. Betoverende klanken en een bijzonder instrument, die worden dan aangevuld met piano en harp, diverse fluiten, klarinet en zang, waardoor een zeer afwisselend en kleurrijk geheel wordt gebracht. Dit jaar is er een bijzondere bijdrage van Archer en Tripp, een internationaal bekend duo van fantastische multi-instrumentalisten. Als speciale gasten komen zij uit Schotland de aanstekelijk enthousiaste Simon Wood als percussionist, hangspeler, en de uit Engeland afkomstige zangeres Molly Nature. De goede akoestiek van de kerk smelt alles samen tot een kleurrijk muzikaal geheel, en kortom, het wordt een heel informeel concert. Zeker door de mysterieuze instrumenten en de meet and greet met alle muzikanten. De aanvang is dus 14 uur, oftewel 2 uur 's middags op zondag 14 juni. Vooraf reserveren wordt wel aangeraden en kan via info@atelierdelarte.nl. De kaartverkoop aan de zaal vindt plaats vanaf 13:30 'S middags. De entree €20, inclusief 1 consumptie.

In de hoekjes langs de velden, tussen de kleedkamers en bij de kantines of op de parkeerplaats. Sporten in de natuur draagt bij aan de mentale gezondheid. En ook kan het groene maken van de entree van een sportterrein de uitstraling van het sportterrein enorm verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook overlast van bijvoorbeeld regenwater of hittestress beperkt en versterkt groen de lokale flora en fauna. De subsidie is bedoeld voor gemeenten, vaak de eigenaar van de gronden, en voor de bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste jeugdleden of gewone leden van de sportclubs. Meer informatie is te vinden op subsidieregeling voor inwonersinitiatieven Natuur voor Elkaar.

inschrijving voor de Atelier Route Werub in Wieden 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de Atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De Atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars.

Kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober, 19:30 s'avonds in het Cultuurhuis Dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route? Dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwieden is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden. Van de kunstkring kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni.

Een flinke korting op groen. Dat gebeurt tijdens de boomdeeldagen. De inwoners van Overijssel kunnen via de boomdeeldagen een flinke korting op bomen en plantenmateriaal krijgen. Ze kunnen dit aanvragen om de leefomgeving groener te maken. De bomen en struiken kunnen worden aangevraagd tot 15 juni tot en met 24 juni en worden in dit najaar uitgedeeld. De actie geldt voor inwoners van buitengebieden en in een aantal gemeenten ook voor inwoners binnen de bebouwde kom. Inwoners van het buitengebied kunnen meerdere soorten inheemse bomen, struiken en bosplantsoenen aanvragen. Deelnemers kunnen tot voor 150 tot en met 1000 euro aan inheemse bomen en bosplantsoenen bestellen. Vanuit het programma Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel en de deelnemende gemeente wordt hiervan 75% vergoed. Daardoor blijft slechts een klein deel van de kosten over voor de deelnemer. Nieuw dit jaar is dat de inwoners van een aantal deelnemende gemeenten ook binnen de bebouwde kom plantmateriaal kunnen aanvragen. Ze kunnen kiezen uit geselecteerde plantpakketten met inheemse soorten ter waarde van 50 tot 500 euro, waarvan 75% dus wordt vergoed. De plantpakketten dragen bij aan meer biodiversiteit in de woonwijken en helpen bovendien hittestress tegengaan. Aanvragen kan via een formulier op de website van Landschap Overijssel, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Nogmaals, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Het aanvraagformulier opent 15 juni van af 12 uur en sluit op 24 juni ook om 12 uur. Op de website zijn trouwens ook de plantlijsten en de voorwaarden per gemeente te vinden.

0: Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Er zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het net te netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie. Regio Info,
1: zodat je weet wat er gebeurt in de buurt. Sorry, maar ik moet er vandoor.
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk Regio Info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jou...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten in buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, van harte welkom bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag, de 6e juni 2026. Het eerste half uur mag u het met mij doen, want dan hebben we zoals altijd het politieke half uurtje. En daarna neemt collega Kimberly Lubbingen de Jonge het over, want daarna komen de niet-politieke onderwerpen. En dat is dus gerelateerd, we zullen het een paar keer nog zeggen, en dan weet u het vast wel allemaal, omdat het gerelateerd is aan dat Kimberly in de raad zit van Steenwerkerland. En dan kun je niet je collega gaan interviewen over bepaalde dingen. Dat gaan we dus ook niet doen. Tegenover mij aangeschoven Stephanie Geurts, gaan we zo over praten. Meepraten over de politiek. En Dirk heeft van de week nog, Dirk Brands, een opname gehad met de politie. Een politieagent Johan Wakker. In het kader van de neppolitie die heel vaak bij oudere mensen aan de deur komt. En probeert de centjes en de juwelen afhandig te maken. En Dirk heeft daar een mooie opname meegemaakt. En dan als laatste het Gempo zomervoetbal. Zomeravondvoetbal is weer van start gegaan, of gaat weer binnenkort weer van start. En Richard List en Arno Callencoot komen daarover praten. En ja, als je wat ouder bent, dan weet je nog het vroegere Gempo-toernooi. Dat eigenlijk gemeentepolitie voetbaltoernooi was voor de jeugd die in de vakantie wat moest doen. Dat gaat heel ver terug en het is fijn dat het Gempo toernooi alleen een iets andere benaming weer is gekomen en dat deze knapen dat op hebben gepakt. Maar daar straks meer over. Eerst Stephanie Geurts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een mooi programma hebben we voor ons.
0: Ja, inderdaad. En er komt ook nog een tweede uur achteraan. Nou. Dus kun je nagaan. Dankjewel. Hoe moet ik jou schaden? Onder pro-Steenwijkerland of GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Nou, ik zou zeggen, laten we maar wennen aan pro zo snel mogelijk. Want volgende week is de oprichting van een nieuwe partij officieel. En dan gaat pro ook overal zo heten. Dus laten we maar vast wennen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat ook inderdaad doen. Er was landelijk nogal wat commotie rond pro. Heb je daar wat van meegekregen?
1: Ja, tuurlijk volg je dat een beetje zijdelings. Ja. Ja, qua naamsgeving bedoel je nu,
0: Ja,
1: weet je, ik denk welke naam je ook had gekozen, je hebt altijd ophef. Je hebt altijd mensen die daar iets van vinden, tegen zijn, een andere naam mooier hadden gevonden. Ik vind ik kijk er toch met trots naar, pro. Het beschrijft namelijk precies wat eigenlijk altijd al in die twee partijen zat, mm-hmm, zit. En dat is pro zijn en niet tegen. Dat werd ons vaak voorgehouden. Jullie zijn overal tegen. Hè? Dat was het vaak. Ik probeerde die om te draaien. En van ja, als je ergens tegen bent, ben je meestal ook ergens voor.
0: Ja, precies.
1: Ben je pro iets. En ik denk dat we met deze naam heel duidelijk daar een statement aan maken. Wij zijn voor heel veel dingen.
0: Ja, en die veel dingen kun je dan zelf invullen. Of tenminste dan, wat de partij betreft.
1: Dan kun je naar ons beginselenprogramma kijken. Dan kun je naar onze partijprogramma's kijken. Naar verkiezingsprogramma's. Je kan ons zien, horen, met ons in gesprek gaan. Waar zijn jullie dan voor en waarom? Dus dan krijg je de inhoudelijke discussie. Ja, en what's in a name? Ik vind in dit geval toch een hele prettige naam.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat jullie er zelf tevreden mee zijn. Want je moet daar natuurlijk zelf achter staan.
1: Klopt,
0: ja. De samenwerking, dat bevalt goed. Tussen twee partijen zijn al een tijdje samen.
1: Ja, en dat vind ik even heel fijn dat je dat zegt. Jullie zijn al een tijdje samen. Hè. Sommigen kijken ernaar en denken, goh, nou moeten ze samen gaan werken. Dit is een proces van vele, vele jaren.
0: Precies, ja.
1: En daar plukken we op dit moment oprechte vruchten van.
0: Okay.
1: Ik ben onwijs trots op het traject wat wij hier in Steenwijkerland af hebben gelegd. Ook wat vanuit landelijk, van die hele community eigenlijk, bij elkaar. Of dat nou werkgroepen zijn, of dat politieke kopstukken zijn. Hoe, op welke manier hieraan is gewerkt. En nee, dat gaat niet zonder slag en stoot. En nee, dat gaat niet zonder weerstand, zoals elke verandering trouwens.
0: Ja, precies.
1: Je moet zorgen dat je elkaar blijft zien, elkaar blijft vasthouden. Telkens weer op de inhoud toetsen. Als ik kijk wat we hier voor elkaar hebben gekregen, Ik ben echt onwijs trots en blij. Er staat het team, er staan mensen die zich inzetten voor precies die dingen waar wij voor zijn. Maar die ook duidelijk aangeven, hey, dat vinden we minder prettig. Of daar zijn we ook valikant tegen. Hè?
0: Ja,
1: dat kan ook gebeuren.
0: Ja, ja.
1: We zijn familie geworden, politieke familie.
0: Ja.
1: En dat voel je.
0: Ja, ja. Je hebt altijd alleen in, of altijd, alleen in de raad gezeten. Ja. Nu met een grotere fractie.
1: Ja.
0: Hoe bevalt dat?
1: We zijn net begonnen. Hè? Ik heb 8 jaar alleen als raadslid, eerst in Harlingen en toen hier in Steenwijkerland alleen mogen zitten. Want het is desondanks een eer om daar te mogen.
0: Ja, zeker. Ja. Je wordt wel gekozen.
1: En dan lijkt het in het openbaar vaak zo alsof je het alleen doet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk niet het geval. Ja, je hebt 1 zetel die je mag bezetten in zo'n gemeenteraad. Aan de achterkant zie je natuurlijk enorme kracht aan mensen, meedenkers, meedoenders. Als je daar echt alleen zou zitten, ga je het niet halen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ook dankzij die stevige achterban die er is en was. Ja, grappig, vorige fractievergadering ga je dan kijken, ja, hoe gaan we de portefeuilleverdeling doen?
0: Ja.
1: En dat
0: kun je
1: zijn
0: nu
1: van
0: kiezen,
1: die,
0: hè?
1: Dat zijn van die momenten, ja. daar komt dat besef nog even. Hè?
0: Ja.
1: Dat
0: je denkt, wat een luxe,
1: ja,
0: hè, dan?
1: Hey, die keuze mogelijk, ja. En die verdeling, hoe dat dan valt en hoe je daarmee omgaat, dat is heel mooi om te zien. Ik heb onwijs veel zin om op inhoud bezig te gaan. Dit is ook zo'n periode, de verkiezingscampagne. Het is vaak een periode van je goed in de picture zetten. Je ziet dat zeker aan het eind van de bestuursperiode ook niet meer hele zware besluiten worden genomen en hele gigantische dossiers nog bij de raad liggen. Dus die Ik ben er wel aan toe dat we doorstarten.
0: Ja. Nou heb je door die samenwerking met Partij van de Arbeid. Het geluk, de mazzel, hoe je het maar wil noemen, om in de coalitie te zitten.
1: Ja, mooie stap.
0: Ja.
1: Ja, mooi ook dat ervoor gekozen is. Hè, dat we met z'n allen dit kunnen en willen. Dat je elkaar hebt gevonden in gesprekken, in ideologie, in visies op iets. En daar liggen natuurlijk hele mooie beleidsstukken aan te grondslag. Als je kijkt in de vorige periode, de omgevingsvisie. Hè, daar zet je kaders voor Steenwijkerland en de toekomst van ons gebied.
0: Ja.
1: Ook heel mooi om te zien hoe dat weer geland is in het coalitieprogramma. We komen er straks op te spreken. Maar als ik kijk hoeveel input er ook is van de partijen die nu niet in de coalitie zitten, maar dat er echt wel naar geluisterd is en input mee is genomen vanuit de hele raad, denk ik dat we ook wel echt een nieuwe bestuurscultuur. Ja, zo nieuw is die misschien niet. Vorige keer werd het ook al gedaan, maar het vestigt zich. Je ziet het krachtiger worden. Een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we iedereen eigenlijk ruim op tijd, nog ruimer op tijd dan tot op heden eigenlijk gedaan is, willen betrekken aan de voorkant van grote beslissingen. De stem van elke partij, dus ook van elke achterban, mee willen laten wegen in besluiten. Ik denk dat daar een kentering is in van coalitie-oppositie. En dat we steeds meer beseffen, dit gaan we samen doen.
0: Ja, precies. Het is niet meer echt het anti en het pro.
1: Ja. Het zijn niet alleen maar de uitersten. Ik denk dat wij als maatschappij ook hebben beseft, we hebben een aantal opgaven, die doe je niet zomaar met een klein gedeelte van de samenleving. Je hebt je draagvlak, draagkracht voor nodig. Je hebt je alle hands on deck, nodig.
0: Ja,
1: om even in mijn oude schipperstaal te blijven. Maar er zijn situaties, dan moet je dat activeren. En dan gaat het erom dat je daar met z'n allen goede stappen in kan zetten, goede besluiten in kan nemen. Dat je elkaar hoort en respect hebt. Wat niet wil zeggen dat je niet soms hele onaangename besluiten moet gaan uitvoeren en nemen.
0: Wat is zo'n besluit? Kun je zoiets noemen waar jullie misschien wat, ja, ook weer zo gezegd, de water bij de wijn hebben moeten doen? Hoewel die van mij beter klinkt als alle hands aan dek.
1: Water bij de wijn, dat lijkt dan meteen zoals alsof je iets opgeeft.
0: Ja, nee, hè? Maar zo streng bedoel ik het dan niet.
1: Nee,
0: maar
1: ik merk zelf ook wel dat ik vaak zoek, hoe beschrijf je nou waar we in zitten? Mm-hmm. Hoe vind je de goede woorden? Een coalitie is per definitie niet iets van 1 persoon of 1 partij. En ik denk, als wij naar de geschiedenis terugkijken, mogen we aan onze handjes knijpen dat we een democratische manier hebben om in meerderheden te beslissen. Een van de grote opdrachten van dit construct is wel een democratie behoort minderheden te beschermen. Hè? En dat is vaak de crux. Het is niet dat de meerderheid beslist wat we gaan doen zonder om te kijken naar diegenen die niet bij die meerderheid zitten. Dat zijn processen en die zien we natuurlijk in de hele wereld op dit moment. Hè? En dat maakt ook dat ik heel hoopvol hier in Steenwijkerland eigenlijk bezig ben met het smeden van een coalitieakkoord. Met het raadsbreed overleg. Hoe vliegen we bepaalde uitdagingen aan. Ja. Als je kijkt naar ons prachtige gebied, hebben we hier zeker een aantal uitdagingen. Hè? Ja, een mooi zeker. Landelijk gebied. Ja. Ja. De processen waar we in zitten. De transities die al lopen.
0: En dat moet vooral pro aanspreken, denk ik.
1: Dat spreekt zeker pro aan. En ik hoop dat wij in de komende periode en in de toekomst ons geluid daar een mooi in kunnen manifesteren. Want ik denk dat dat een heel hoopvol, optimistisch en toch ook heel realistisch stem is.
0: Ja, ja. Ja. Hoe is de aanloop naar dit akkoord gegaan met farmateur Kees Bijl? Was dat een fijne, een goede?
1: Ja, ik ben overal gewoon erg tevreden. Nou is het niet zo dat ik in die kamer zat. Hebben wij echt een mooie verdeling in gemaakt. Ja. Dennis Metin en Steven Bunt hebben daar het woordvoerderschap gehad. Alles wat wij daarover hebben gehoord was vooral heel veel vertrouwen. Telkens op zoek naar wat verbindt ons in plaats van wat scheidt ons. Sterker nog ook gekeken wat verbindt de gehele samenleving en niet wat verbindt deze coalitie. Uiteraard wordt erop ingezoomd op het moment dat je een concreet programma gaat maken. Mm-hmm. Maar de manier, en ik denk dat geldt trouwens voor alle partijen die hiermee bezig waren, hebben daar op die manier naar gekeken. En daar was Kees zeker een goeie voor.
0: Ja, de titel, mooie titel.
1: Ja, het zegt wat we doen.
0: Ja, precies.
1: Ja, het spreekt echt, het spreekt boekdelen.
0: Ja, daadkrachtig en dichtbij.
1: Ja. Ja. Ja, en het dichtbij, ik denk dat dat iets is wat we keihard nodig hebben. Dicht bij elkaar blijven. Mm-hmm. Ja, er staan ook mooie punten in het programma. Hè. Als je kijkt hoe we gaan.
0: Ja, zes thema's staan erin genoemd. Kun je één of twee van die thema's noemen zo? Want je hebt het niet voor je.
1: Nee, ik heb het niet voor me. Maar,
0: misschien wel in je hoofd.
1: Ja, letterlijk in mijn hoofd in die korte tijd. Dat zou ik niet willen beweren. Maar in de aanloop daarnaartoe is er natuurlijk veel over gesproken. Uiteraard gisteren openbaar geworden. Dan konden we ook de mooie vormgeving zien. En hoe er ook door de ambtenaren aan is gewerkt. Hè. Je kan als coalitie mooie dingen roepen en afspreken en willen zien hoe het dan in het akkoord staat. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je hoeveel kracht daar ook in zit. Het straalt daarvan af aan de woordkeuzes, aan de tekst, aan de opmaak.
0: Ja.
1: Eigenlijk, als je de plaatjes in dit akkoord ziet, zie je hoe dichtbij we proberen te komen naar elkaar toe, naar de samenleving toe. Als je dan kijkt naar inhoud, is natuurlijk heel verleidelijk om nu te roepen, kijk nou wat Pro hier allemaal in heeft gekregen. En 80% van ons programma is hierin geland. Ja. En noem maar op. Ja, dat is lekker voor je ego. Dat is mooi.
0: Maar en dat ik ben is ook niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet waar. Want als je aan de voorkant kijkt hoe de programmaboekjes eruit zagen in de verkiezingsperiode, hè, wat had iedereen opgeschreven, dan zag je, en daar hebben we het al eerder over gehad, die partijen die zijn niet zwart-wit uit elkaar. Hè? Heel veel van wat erin stond in al die
0: woningbouw.
1: Woningbouw. Iedereen had het erover. Ja. Had je bijna kunnen zeggen, ja, waarom hebben we het er nog over?
0: Precies, ja.
1: Dan gaat het over de invulling.
0: Ja,
1: van iedereen wil woningen bouwen. Gisteren NOS-nieuws. Ik weet niet of je het gevolgd hebt over woningbouw. We bouwen de verkeerde woningen. En dat is nu echt wel aangetoond. Wij bouwen te veel eengezinswoningen.
0: Ja, dat is eengezinswoningen. Ja, ja.
1: Ja, als je dan naar het verleden kijkt, denk ik dat er politieke partijen waren in die raad die dat duidelijk al eerder aan hadden gegeven.
0: Precies,
1: nu is het NOS-nieuws. Fijn dat wij in ons programma daar ook al op geanticipeerd hebben. Als je kijkt voor wie gaan we bouwen deze periode, dan zie je wel een verschuiving.
0: Ja,
1: dus dat Knadderhof staat in het coalitieakkoord. Heel duidelijk het willen bouwen voor wat er nodig is. En niet maar dat grof in het al. Ja, dat rukzicht. Sloos, bouwen.
0: We gaan er even tussenuit, dus een plaatje, Stephanie.
1: Super.

0: Blackbird, Do You Read Me? En ik zit nog steeds aan de tafel met Stephanie Geurts. Zij is, ik wou zeggen fractievoorzitter, maar niet meer.
1: Nee.
0: Zij is raadslid van Pro Steenwijkerland. Ja. En de fractievoorzitter is Dennis Metin.
1: Yes.
0: Ja, goed zeggen.
2: Onze held.
0: Ja. We hebben het al een klein beetje gehad hoe de fractie zich een beetje gevormd heeft in de loop van de jaren. En dat jullie er nou als één team, één fractie zitten. Een beetje een start gemaakt met de bespreking van het coalitieakkoord. Daadkrachtig en dichtbij. Een akkoord tussen BGL, Pro, CPB en VVD.
1: Ja.
0: Mooie coalitie.
1: Mooie coalitie. Ja, tevreden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Iets anders als vorig jaar, dan andere partijen bij CPB?
1: Ja, ja ook, ook logisch. Hè. Twee keer achter elkaar was eigenlijk dezelfde coalitie. Die hadden mooi twee periodes die hier aan vooraf gingen. Die hebben ook mooi getimmerd aan de basis waarop dit eigenlijk verder gaat. Want dat moeten we ook even respecteren, denk ik. Dit is geen akkoord wat volledig het roer omgooit en andere dingen gaat doen. En daarmee zie je ook dat in het verleden prima dingen zijn gedaan. Het is een goed fundament. Ik noemde het net al, de omgevingsvisie, de stadsvisie Steenwijk, de dorpen en kernen die aandacht hebben gekregen. Dat is hier ook ingeland. Dus ja, er is een nieuwe partij bij.
0: Twee nieuwe partijen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat zeg je goed.
0: Drie eigenlijk. Pro en dan Forum en lijst Van Andel.
1: Ja, dat in de raad.
0: In de raad,
1: dat. Niet in de coalitie, maar in de raad. Inderdaad.
0: Ja,
1: in de coalitie heb je eigenlijk CPB en Pro.
0: Ja.
1: En daarbij en in de raad zijn het er nog meer, inderdaad. Ja, er ligt een akkoord, daar mogen we trots op zijn. Je ziet dat er duidelijk voor gekozen is om vooral dingen nu door te pakken. Als je kijkt in welke transities we zitten. Er is niet zozeer gekozen voor extreem nieuw beleid. Er is wel gekozen voor, we houden vast aan die transitie. Een van de mooie onderwerpen, ja, spreekt mij aan duurzaamheid. Dit was denk ik nog niet eerder een akkoord waar duurzaamheid op
0: energie
1: alle
0: onderwerpen.
1: Energie en klimaat. Ja. Het is gewoon geland in de basis van alle hoofdstukken. En dat maakt het wel heel krachtig.
0: Ja, een van de punten is dan ook sterke sociale basis.
1: Ja.
0: Werk en economie. Duurzaamheid dan, die je net zelf al noemde. Leefbaarheid en vitaal platteland.
1: Ja, herken je een aantal dingen uit eerdere programma's.
0: Vitaal platteland.
1: Ja, vitaal platteland.
0: Wonen en
1: wonen, inderdaad. Ja. We hebben natuurlijk al meters opgemaakt. Dus er zijn ook al beleidsdocumenten klaar om nu in de uitwerking te gaan.
0: Ja.
1: Dat straalt dit akkoord ook echt uit. Er zijn dingen klaargezet, er is beleid klaargezet. Daar heeft de voormalige raad over gestemd.
0: Ja.
1: En we gaan ook echt richting die uitvoering. Er komen uitvoeringsprogramma's. Nou, en als je dan kijkt wat wij uit mogen voeren en uit kunnen voeren de komende periode, zie ik enorm mooie stappen voor ons.
0: Ja, ja.
1: Ja. Wat niet wil zeggen dat er geen wrijving op zit.
0: Nee, zeker niet.
1: In de raad. Van wrijving komt glans, dat heb je mij al vaker horen zeggen.
0: Ja.
1: Ik ben daar echt wel hoopvol.
0: Ja, ja. Ja. Dan wordt aanstaande woensdag, de 10e, wordt die behandeld, besproken, aangeboden.
1: Ja.
0: En gelijk gesproken over de wethouders.
1: Ja, ja.
0: Van jullie ook een wethouder?
1: Ja, Steven.
0: Steven Bunt?
1: Ja.
0: Ja. Dat is mooi dat hij dat wil doen. Trouwens, alle wethouders.
1: Ja.
0: Melvin Smit en Mirjam Slomdekkers.
1: Mooi dat Mirjam en Melvin door willen gaan.
0: Ja. En Tilco Gernaat erbij.
1: Ja, Tilco erbij komt op onder andere financiën en veiligheid. Volgens mij staat er een team met een gezonde dosis ervaring en drive. En ook al kennen ze twee ervaren wethouders die mooi op hun onderwerpen ook blijven. Die hebben iets opgebouwd, die
0: kunnen
1: gang
0: maken.
1: Misschien
0: een beetje afmaken.
1: Ja. Bij dat Turbo-team wonen bijvoorbeeld, wat er echt expliciet in op is genomen. Ik denk dat je daar meters mee kan maken en dat dat ook recht doet aan de uitdagingen die er zijn. Als je dan kijkt naar hoe we willen bouwen, dat is ook al mooi omschreven. De kernregel 330, 300, voor diegene die nou denkt, wat zijn dat nou voor getallen? Het gaat erom dat je als inwoner altijd ook groen om je heen hebt, dichtbij, in ieder geval kleine groen, dingen kan zien, maar ook dat genoeg oppervlakte schaduwrijk is. Hè. Dan hebben we tegen hittestress, tegen de veranderingen. Maar ook dat er groenvoorzieningen zijn waar je kan vertoeven. Of dat nou een park is of een andere kleine gezellige groenvoorziening waar je kan vertoeven met elkaar. En nou, dat staat daar nu zwart op wit zo in.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, bouwen doen we water- en bodemsturend. Dit soort dingen hebben we verankerd. Volgens mij gaan we machtig mooie dingen met elkaar doen.
0: We zullen hier nog vaak genoeg over spreken met alle partijen, mooi, denk ik. Maar één ding viel me nog op toen ik jou uitnodigde om hier te komen. Dat ga je je voorbereiden natuurlijk. Provinciale staten hebben het mogelijk gemaakt dat vanuit het Energiefonds Overijssel geïnvesteerd wordt in kernenergie. Ja. En GroenLinks Overijssel vindt dat een verkeerde keuze.
1: Ja.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Je hebt geld geoormerkt voor een transitie voor hernieuwbare energie.
0: Ja.
1: Hernieuwbaar, dat is in dit geval het kernwoord waarom je het afketst.
0: Ja.
1: Je kan het nou een basisdiscussie voeren over ben je pro of tegen kernenergie. Dat is een andere discussie, maar je hebt je geoormerkt geld en dat gebruik je voor iets
0: dit
1: wat
0: kan
1: er niet onder valt.
0: Ja.
1: Want kernenergie is niet hernieuwbare energie.
0: En dat zit in verband met die uranium?
1: Ja, ja. Ja, je hebt hier nog een verwerking en allemaal leuk effectief in het opwekken van energie. Maar je hebt hier een aantal issues waardoor het niet hernieuwbaar is.
0: En daarom,
1: daar hoort het dan niet terecht.
0: Nee,
1: dat had anders moeten gefinancierd moeten worden. Je haalt nu ook budget weg bij iets waar we commitment aan hadden gegeven. Daar heb je een potje voor klaargezet. En je zou met dat potje die uitdaging fixen.
0: Mm-hmm.
1: Nou haal je extreem veel geld daaruit. Betekent dat je eigenlijke doel verzwakt. Je verzwakt je eigen transitie die je in had gezet. Het is een bizarre keuze die je maakt.
0: Want als je dat bedoeld gezet, voor water, moeten, voor wind en zon.
1: Wind en zonne-energie. Nou. Laten we kijken of er een nieuw potje is voor dat soort ontwikkelingen. Dat had ik een terechte discussie gevonden. Daar kun je het over hebben.
0: Mm-hmm.
1: Kun je inhoudelijk nog steeds afwijken of je dat wil of niet. Maar niet iets wat afgesproken is op die manier. Flinke geldbedragen. Want als je het over kernenergie hebt, heb je het over hele dure energie in de weg daar naartoe, zeg maar. Over extreem lange tijden. Daar zitten we nu niet op te wachten. We hebben nu issues met de energietransitie. Als je nu inzet met heel veel geld op kernenergie, die je pas over 20 jaar misschien een keertje zou kunnen realiseren, dan vertraag je de transitie die er nu is echt significant.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou,
1: mocht dat een vurig pleidooi zijn voor waarom de provincie pro in dit geval hier absoluut een punt heeft.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Stefanie, dank je wel voor je gesprek weer en je openhartigheid overal in. En ik wens je ontzettend veel succes met de toekomstige regeerperiode. En vast hier nog weer aan de tafel.
1: Dank je wel en heel graag.
0: En fijn weekend.
1: Hetzelfde.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten worden tribunen gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op de tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 oktober. Hessel Eikelboom uit Steenwijk heeft na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. En Eikelboom die heeft uiteindelijk gekozen voor FC Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een derde seizoen. Herenboeren Meppel Steenwijk heeft een nieuwe naam. Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas om daar op een duurzame manier eigen groenten te verbouwen. De coöperatie heeft nog meer ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide van start gegaan. Op de bestaande dam worden zandlichamen aangebracht, versterkt, en die worden versterkt met een raamwerk van wilgetenen. Daarbovenop komen stenen om de constructie extra stevigheid te geven. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op het water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn daarom op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren nog tot met september. De net geopende parktuin van mejuffrouw Sikkega is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van gemeente Westellingwerf vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft daarom ook aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Goedemorgen, luisteraars. En ik heb hier bij me zitten Johan Wakker van de politie IJsseland is het eigenlijk, Johan, hè?
1: Het is politie IJsseland en ik ben een van de politieagenten van politie gemeente Steenwijkerland.
0: Ja. Ja, je hebt net aangegeven dat je hier een beetje de leiding hebt over alle mensen. En we gaan het vanmorgen gaan wat hebben over de nepagenten.
1: Ja, dat is heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Klopt inderdaad, ik ben een van de leidinggevenden van de team hier in Steenwijk aan de Vendelweg. En ik mag onze wijkagenten coachen, begeleiden en aansturen. Dus dat is een supermooie job. En de nepagent is een belangrijk onderdeel tegenwoordig, dat klopt.
0: Ja, want er zijn nogal wat incidenten geweest, hè, hier zo in de randgemeenten en in Steenwijkerland zelf. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, sinds een x-tijd, ik kan me niet herinneren wanneer dit begon, hebben wij last van nepagenten. En dat is een heel vervelend fenomeen, omdat zij eigenlijk misbruik maken van de goedheid van de mens, maar ook van onze naam en goede naam, zeg maar. En daar hebben wij in Steenwijkerland ook mee te maken, helaas.
0: En er zijn een aantal gevalletjes geweest. Hè? Wat gebeurt er dan als die mensen aan de deur komen, met die neppolities? Waar kunnen de mensen rekening mee houden?
1: Ja, wat ze eigenlijk doen is dat ze van tevoren eerst bellen. En dat ze telefonisch contact opnemen en zeggen dat ze van de politie zijn. En daarbij hebben ze volgens een reden om aan de deur te komen. Dus dan zeggen ze dat ze voor een onderzoek alle sieraden moeten controleren. Of dat er inbrekers actief zijn en dat ze de sieraden willen veiligstellen. Dus wat ze doen is dat ze eerst een telefonisch contact zoeken. En vervolgens maken ze met slachtoffer een afspraak en dan komen ze aan de deur. En op dat moment proberen ze gewoon door gesprekstechnieken het slachtoffer zover te krijgen dat hij of zij de sieraden en geld afgeeft. En dan vertrekken ze weer.
0: Ja, maar is dat de gebruikelijke gang van zaken van de politie? Doet de politie dat ooit?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Wij vragen nooit om afgifte van geld en sieraden. En halen helemaal niet via telefonisch contact. Dus nee, dat is absoluut geen werkwijze van de politie.
0: Ja, en hoe is dat voor ons dan mogelijk om dat duidelijk te kunnen maken van dat jullie dat niet doen? Hè? Want dat is natuurlijk een heel open gebied, hè? Want dat treft vooral oudere bewoners.
1: Nee, dat klopt. Als men toch gebeld wordt en men denkt te twijfelen, dan is mijn advies om altijd weer contact op te nemen met de politie. En dat kan via het nummer 0900-8844 of 112 bij spoed. En dan weet u zeker dat u een politieagent aan de lijn heeft. En dan kunt u met hem of haar uitleggen van wat er gebeurd is. En mijn collega zal een advies geven.
0: Ja, want dat gebeurt dan en de mensen worden gebeld. En dan kunnen ze ook zien aan de buitenkant of het een goede politie is of niet. Of op normaal gesproken kunnen jullie ook, hebben jullie ook een idee of zoiets bij je, denk ik?
1: Ja, als men twijfelt of men echt met een politieagent te maken heeft, dan is mijn advies om altijd te vragen naar een legitimatiebewijs. Ik heb hem zelf nu ook bij. En dus een politieagent moet zich ten alle tijde kunnen legitimeren. Dat staat ook in de wet. Ik zal nog kijken of ik pasje.
0: Dat is toch wel mooi dat je zo bij mij naar binnen gelopen bent,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb hier, dat is toch prachtig. Ik heb helemaal geen pasje hoeven te gebruiken. Maar dit is het pasje. En dat is lastig om dat nou via dit interview uit te leggen. Maar het is een blauw pasje. Met daarop een foto van de desbetreffende agent.
0: Het is wel een hele jonge foto van jou wat ik erop zie.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel een tijdje terug. Ja. En op de achterkant staat dan mijn naam. En aan de voorkant ook een personeelsnummer. En dus mijn advies is: vraag altijd om een legitimatiebewijs. En een politieagent komt 9 van 10 keer in uniform. En als men het niet vertrouwt, dan is het gelijk de deur dicht doen of 112 bellen.
0: Ja, want hoe is het dan mogelijk? Hè? Want je zou haast zeggen dat het de mensen naast wel moeten weten. Hè? Want het is zelfs een beetje met de pinpassen en zo. Dat de banken niet meer vragen om pincodes. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Hoe komt het dan dat er nog zoveel mensen met de opmogen inlopen?
1: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het goede vertrouwen. Dat als men gebeld wordt door de politie, dat klopt. En die mensen die dan bellen, die criminelen, zeg maar, die hebben gewoon een hele gladde manier van praten. Hè? Dus als men daar gevoelig voor is, kan maar heel snel zijn dat je toch echt denkt dat je met politie in aanraking bent. Dus ja, ze proberen gewoon op te lichten waar je bij staat, zeg maar. Dus ja, zo nu aan de tafel zou ik zeggen van ja, ik kan me het ook niet voorstellen. En achteraf voelen mensen zich altijd heel erg schuldig van, joh, hoe kan ik zo stom zijn? Maar eigenlijk, dat is niet zo. Ze zijn gewoon slachtoffer van iemand die hun verbaal te slim af is geweest. En ja, dat is gewoon heel erg kwalijk. En het zijn ook vaak slachtoffers die kwetsbaar zijn. En misschien wel wat vergeetachtig zijn door hun leeftijd. Of te goed vertrouwen zijn. En daar wordt gewoon echt misbruik van gemaakt.
0: Dus eigenlijk zeg je nu een beetje van, het kon wel eens wezen dat ze van tevoren al eens een beetje polsoog hebben genomen van wie ze benaderen daarvoor.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, mensen van 28 zijn niet zo snel slachtoffer van nepagenten. Ja, we zien toch echt dat de oudere generatie, de oudere inwoners slachtoffer zijn van dit soort feiten. Dat klopt.
0: Zijn het boefjes hier uit de omgeving of waar moeten wij aan denken dan?
1: Nee. Dit is een landelijk georganiseerde criminele bende, om het zo maar te zeggen. En die werken ook met een soort van meldkamer of een bovenlaag. En ja, uit heel Nederland worden jonge gasten aangestuurd om dan zich voor te doen als nepagent. Dus dat zijn geen, over het algemeen geen lokale mensen.
0: En is het een beetje makkelijk of is het eigenlijk ingewikkeld voor de politie om er een beetje een vinger achter te krijgen? Hebben ze al een beetje zicht op wie het zijn?
1: Nou, wij hebben als politie samen met het Openbaar Ministerie echt dit voorrang gegeven. Er zijn ook speciale teams die hier druk mee zijn. Dus wij geven dat absoluut prioriteit. En daarnaast kunnen wij die gasten die zich voeren als nepagent, kunnen we heel goed opsporen. En vooral als mensen ons dan bellen naar aanleiding van een contact met deze nepagenten. Ja, dat willen wij het liefst, hè. Dat als de telefonisch contact is geweest en er is een afspraak geweest, dat mensen dan gelijk 112 bellen, want dan kunnen ze gaan opwachten.
0: Ja, is het zo serieus dat, dat men gewoon 112 gaan bellen?
1: Voor mij betreft is dat zo serieus dat mensen alleen 112 mogen bellen. Want vaak zit daar niet zoveel tijd tussen. Afgelopen week was er nog een incident in Kampen. En daar heeft maar een half uur tussen het eerste contact en het moment van aanlopen tussen gezeten. En dus wat mij betreft is mijn advies, bel 112. Want wij willen ons heel snel prepareren en rondom die woning liggen. Dus daar is elke minuut is daarbij geboden.
0: Dus dat is wel zaak, hè? Dat er 112 gebeld wordt. En dat jullie daar dan ook direct op acteren.
1: Absoluut, absoluut. En vanuit de informatie die we dan... stel, we houden een verdachte aan, proberen we zoveel mogelijk informatie binnen te halen. Om uiteindelijk bij die bovenlaag te komen. En u vroeg al van, nou, hoe ver staat het daarmee? Nou, dat zijn wel complexe onderzoeken. Dat vraagt gewoon tijd.
0: Ja, dat begrijp ik. Ze zijn ook al een poosje bezig. Hè? En het is ook net zo, ja, iedere keer of het verandert. Hè? Want ze zijn ook heel flexibel waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Kijk, dat soort groeperingen of criminelen moeten zich ook constant aanpassen. En zij weten ook natuurlijk dat wij daar scherp op zijn. Dus ze proberen altijd via een bepaalde list toch bij de mensen in huis te komen. En het lastig maakt ook dat het niet elke week gebeurt. Hè. Soms kan het wel maanden rustig zijn. En dan wordt er weer gebeld naar Steenwijk. En dus het is lastig te bepalen wanneer deze mensen weer terugkomen.
0: Ja, want er zit ook niet echt een lijn in waar ze bezig zijn. Hè?
1: Nee, nee.
0: Want dat gaf je net ook al een beetje aan. Hey, ik wou als slot ook toch nog even vragen, Johan. Wat moeten de mensen nu doen om het te voorkomen? Kun je dat nog een keer uitleggen?

0: op te nemen. En om te kijken of we alsnog de daders kunnen opsporen.
1: Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik hoop dat de mensen dit zeer tot zich nemen. En dat het minder voorkomt en dat jullie ze snel mogen pakken. Mag ik je bedanken voor dit fijne gesprek, Johan.
0: Graag gedaan. Dit komt.

0: Nu weet ik het. En wij gaan door met mijn favoriete onderwerp: sport. En ik hoor al mensen lachen, want eigenlijk snap ik er nooit zoveel van. Maar ik doe mijn best. Want ik zit tegenover Richard List en Arno Callicoot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vanochtend ook al van het veld afgestapt, of niet?
2: Nou ja, ik had het heel druk van de ochtend. Velden klaarzetten en ouders en clubs ontvangen. Dus,
0: ja, want de zaterdag is toch wel een drukke voetbaldag.
2: Ja, het is een van de laatste dagen volgens mij van dit kalenderjaar.
0: Ja, en dan gaan jullie de zomerstop in.
2: Ja, en dan komen wij weer op de radar met ons zomeravondvoetbal.
0: Ja, want Gempo, wil je me nog één keer meenemen in wat Gempo is?
2: Doe jij maar, ik had het vorige keer.
3: Oh ja, ja, ja. Het is bedacht, zeg maar, als initiatief dat er in de zomer... Ja, eigenlijk ligt het hele voetbalcompetitie ligt stil, zeg maar. En dan is het iets van, wij uit onze eigen jeugd weten nog... dat er geen pro-voetbaltoernooi was en dat we daar gewoon naartoe leefden. Dat was gewoon heel leuk om te doen. En je was gewoon in de zomer ook lekker aan het voetballen. En dus dat komt een beetje uit onze jeugd, zeg maar. En toen dachten we van, dat is nu eigenlijk hetzelfde. Het is mooi weer, maar alle voetbalcompetitie liggen stil. Dus kunnen we daar niet vanuit, weet je, de vanuit onze eigen jeugd, kunnen we dat niet terugbrengen naar nu, zeg maar. Nou ja, en toen en erbij komt dat we graag die kinderen in nieuwe teamindelingen willen laten voetballen. Dus dan denk ik, 1-1 is 2, dan kunnen ze dus lekker voetballen van het zomer.
0: Omdat ze dan dus weer, even wat andere mensen leren kennen.
2: Ja, dan heb je dus de nieuwe samenstelling voor het volgende seizoen. Dan kunnen ze al wennen aan de kinderen.
0: Ja, want elk jaar ga je naar een ander team. Ja, je moet mij een beetje meenemen.
3: Nee, en het is ook zo dat je gaat ook van bijvoorbeeld een klein veldje naar een groot veldje. En op een klein veldje wordt niet met buitenspel gespeeld bijvoorbeeld, maar op een groot veld wel. Dus kijk, als je nu stopt met voetbal en je hebt een klein veld gehad en je gaat volgend jaar naar een groot veld, dan heb je gelijk je eerste wedstrijd met buitenspel. Dus dat Gempo is ook bedoeld om daar een beetje mee te oefenen. Het is laagdrempelig, het is vrolijk, het is, alles is goed, weet je wel. Dus dan kun je een paar wedstrijdjes zo werkt het buitenspel. En als je dan straks in augustus, september is dat?
2: Augustus, september,
3: ja. Dan gaat de competitie weer beginnen. Dan heb je al een paar keer geoefend met buitenspel. Dus daar hebben we het ook voor bedacht.
0: Ja, want jullie gaan op de zomeravonden dit doen.
2: Ja, we hebben een aantal data's geprikt. We zitten natuurlijk wel met veldonderhoud van de gemeente. Dus dat is allemaal wel even vervelend soms. Want wij zouden eerst bij Steenwijk ook gaan voetballen. Maar dat hebben we dus nu verplaatst bij Giethoorn. Wij beginnen woensdag de 17e. Donderdag 18, 24 juni, 25 juni. Twee donderdags Oldevesten en Steenwijk op Wold. En dan zaterdag 27 juni hebben we de finale dag. Dan gaan de winnaars van de pools die in die week zijn gevoetbald. Boom. Die zijn gevoetbald. Die komen dan de zaterdag die finale dag spelen. Krijgen we allemaal beter.

0: bekertjes, hier en daar, hoe dat een medaille. En we doen ook nog een penaltybokaal. Dus dat de beste penaltynemers van de vereniging tegen elkaar kunnen strijden tot dus penalty specialist van Steenwijker Land wordt, zeg maar, of winnaar.
1: En ik hoor net Giethoorn, met welke voetbalclubs doen jullie dit samen?
0: Er zijn er 5. Willemsoord, Giethoorn, Oldevesten, VV Steenwijk en Steenwijker Wold.
1: Ja, en dan vanuit die voetbalclubs doen dus jeugdteams,
0: ja,
1: die dat willen.
0: Ja, inderdaad, die dat willen, ja, hè, want ja, het is niet verplicht.
2: Nee.
0: We hopen graag dat iedereen meedoet. Hè. Ik snap dat ouders denken van, ik ben blij dat het klaar is. Maar goed, in de gedachten van de kinderen is het gewoon zoveel meer waard om lekker te gaan sporten.
1: En dan maken jullie dus een rooster en pools. Ja. Net als wat we kennen van het WK of het EK.
0: Precies.
1: En dan net uitschakelen en dan de beste mogen op de finale voetballen.
2: Ja. Maar wel een goede vraag van je, van welke teams we dat deden. We zouden wel heel graag nog meer voetbalclubs hebben die bij ons aanhaken, zeg maar. Dat we echt een regio, een Steenwijker Land, misschien een beetje daarbuiten, ook voetbalclubs, zeg maar. Want dan voetbal je gewoon tegen clubs waar je misschien normaal niet tegen oefent, omdat die misschien in een andere categorie zitten. Dus we zijn dus nu met 5 ploegen. We zouden dat heel graag met 10 of 20, zeg maar, willen organiseren.
0: Aandragen, ja.
2: Ja. Dus ik heb ook, er is ook een persbericht uitgegaan. Daarin staat ook, ja, ben je nog voornemens om te gaan oefenen? Zeg maar, sluit dan alsjeblieft bij ons aan. Want dan kun je gewoon lekker voetballen op, tegen leeftijdsgenootjes en in nieuwe samenstellingen. Dus een oproep, zeg maar.
1: Gewoon een mooie kans eigenlijk om met elkaar dat te gaan doen.
2: Ja,
1: en in welke leeftijdscategorie moeten we dan denken?
2: Nou, het begint bij 7.
0: Ja, 7 al, ja. Dus 6, van 6 tot en met 19 jaar ongeveer. Hè? Ja. Want alles is verdeeld.
1: Dus die teams mogen zich opgeven. Ja. En dan zorgen jullie dat je niet als 6-jarige tegen 19-jarige hoeft te voetballen.
0: Nou, absoluut niet. Nee.
2: Daarom is het ook leuk als we heel veel ploegen hebben. Dan kunnen we dus ook inderdaad, kan ieder leeftijd tegen elkaar voetballen. En dan hebben we dus hoe meer, zeg maar, hoe beter in dit geval.
0: Het is eigenlijk een beetje een Champions League in de gemeente Steenwijker Land. Dat gevoel willen we eigenlijk een beetje creëren. Dat men trots wordt op dat ze het dan hebben gewonnen. Zeg maar, van, wij zijn de beste van.
1: En als er dan dus nu jongeren luisteren, of trainers, of coaches, of andere mensen vanuit het voetbal, en die zouden toch heel graag nog mee willen doen of meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
2: Nou, we hebben een eigen website, gempo.nl. Daar staat alle informatie op. Daar kunnen verenigingen zich ook opgeven, zeg maar. En daar zit een. En je kan er gewoon een mailtje sturen, maar je kan je ook gewoon direct opgeven.
1: Ja, en anders staat er vast ook een telefoonnummer dat ze een van jullie even kunnen bellen.
2: Dat weet ik zo niet. Goeie vraag. Goeie vraag.
1: Gewoon even een mailtje sturen. Ja, dat je zegt, ik wil bellen.
0: Ja. Ja, en het kan altijd, want we doen alles via Tournify. Dus als jij de dag van tevoren bij wijze van spreken je aanmeldt, kunnen we dat altijd nog wel tussen haakjes inpassen. Want dat is heel makkelijk, want die schema's die ploppen dan op, zeg maar. En dat gaat makkelijker dan vroeger, moest alles met de hand. Ja. En nu is de schema gewoon, dat is heel makkelijk om aan te passen. Dus op zich, voel je niet bezwaard van, het is een paar dagen van tevoren. Als je denkt van, joh, ik heb een leuk team om mee te laten doen, meld je aan en dan gaan wij kijken wat mogelijk is. Meestal lukt het wel.
1: Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. En ook mooi weer.
0: Ja. Nou ja, dat vooral.
1: Ja, laten we daar. En ook misschien niet te mooi weer. Want ik denk 30 graden is ook niet fijn.
0: Vorig jaar heb ik een dag moeten schrappen.
2: Vanwege de warmte, klopt. Ja. Nou, superleuk.
1: Heel veel succes en plezier. En dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Richard List en Arno Callecoot sprak over het Gempo zomeravond voetbaltoernooi. We hoorden een opname van Dirk met Johan Bakker over de neppolitie. En Stephanie Geurts werd geïnterviewd door Ria. Tot straks voor U2.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Franstalig tot rock. Je hoort alles op RTV Slos. Oh,

0: één weer, een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.